Doe maar als ik, ik ben hang on blue, was de in mijn lokaal. Doch, het is waar ik bestemd, het is laatste maal. Ik was.